hamba lokuganga 190 sonto ungani bekenza bashiya andlamini ule trena ophinzele makwa sokuphinzelile.